0: 6 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Een DJ-set van Tomorrowland aan het Oxygebouw in Brussel heeft heel wat verontwaardiging uitgelokt. Het gaat om een van de pop-up events die de organisatoren plannen in aanloop naar het eerste festivalweekend. Op exact dezelfde plaats op het Muntplein woedde dinsdag nog een hevige brand die aan 6 mensen het leven kostte. Een lokaal burgercollectief noemt de timing en de locatie respectloos. Tomorrowland zegt dat voor de set 1 minuut stilte is gehouden. Een man uit Lubbeek in Vlaams-Brabant krijgt 4 jaar cel met uitstel voor een hele reeks feiten van voyeurisme en exhibitionisme. De meeste daarvan speelden zich de 2 voorbije zomers af op bussen, telkens in het bijzijn van meisjes of jonge vrouwen. Uit analyse van zijn laptop bleek ook dat hij regelmatig onder de rok van vrouwen probeerde te filmen. Diverse feiten pleegde hij toen hij al onder probatievoorwaarden stond. De man moet zich nu intensief laten begeleiden. De Britse regering wil meer beperkingen invoeren voor tieners op sociale media. Volgens de BBC zullen gebruikers van 16 en 17 jaar apps als Instagram en TikTok verplicht moeten uitschakelen tussen middernacht en 6 uur 's ochtends om een minimale nachtrust te verzekeren. Eerder was voor Britse jongeren onder de 16 al een totaalverbod op sociale media aangekondigd. Ook de nieuwe maatregel stuit meteen op kritiek. In Myanmar zijn deze maand al zeker 500 vluchtelingen omgekomen bij scheepsrampen. Dat melden de Verenigde Naties. 2 boten kapseisden vlak voor de kust. De slachtoffers zijn Rohingya, dat is een moslimminderheid in het Aziatische land die al tientallen jaren onderdrukt wordt. Wellicht wilden ze vluchten naar buurland Bangladesh. En in het wielrennen is de eerste etappe in lijn van de Baloise Ladies Tour gewonnen door Nienke Veekhoven. De jonge Nederlandse spurte in Knokke-Heist sneller dan haar landgenote Cole en de Britse Zoe Backstedt, die de leiderstrui behoudt. Lotte Kopecky was pas 9e in de sprint. Tijdens de nacht is het nog warm, 15 tot 20 graden. Het zuidoosten maakt kans op een onweersbui. Daarna een vrijdag met ietsje meer wolken dan de voorbije dagen en maxima tot 27 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
5: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
4: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
5: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink ramen en deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werken.

0: RDS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt toen enkele paarden op hol sloegen tijdens een paardensportkamp. Dat gebeurde toen één paard tijdens een bosrit struikelde. De andere paarden schrokken daar hard van. 8 kinderen moesten ook even naar het ziekenhuis, maar niemand raakte ook echt zwaar gewond. Het Agentschap voor Natuur en Bos dient klacht in voor brandstichting in het Nationaal Park Hoge Kempen. De brand bleef er beperkt, maar na onderzoek bleken meerdere brandhaarden aangestoken. Vlaams minister Jo Broens wil daarom met een strafklacht een krachtig signaal geven. De bosbrand in Zaragoza in het noorden van Spanje heeft nu al meer dan 7600 hectare natuur vernield. De brand is complex, zegt de brandweer. Het kan nog dagen duren voor alles is geblust. Nieuws over menselijke slachtoffers is er nog niet. Bij een bosbrand vorige week kwamen in Spanje 13 mensen om toen ze ingesloten raakten. In Fontainebleau bij Parijs is de snelweg intussen voor een deel weer open, nadat die was afgesloten door de bosbrand daar. De brandweer had de snelweg nodig om vlot over en weer te kunnen rijden. Het Amerikaanse leger heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het zuiden. Onder meer bruggen, een treinstation en een luchthaven zijn geraakt. De VS viseerde vooral een havenstad waar de enige kerncentrale staat van Iran. En opnieuw heeft Iran gereageerd. In Bahrein ging het luchtalarm af. Kuwait moest drones raketten afweren en ook richting Qatar is een projectiel onderschept. En het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé droeg tijdens de WK-finale van 1958, gewonnen door Brazilië, is in New York geveild voor omgerekend 4,3 miljoen euro. Pelé was toen 17 en hij scoorde 2 van de 5 doelpunten tegen Zweden, toen ook het gastland. Het is het op één na duurst verkochte voetbaltruitje ooit. Dat van Diego Maradona kostte met 8,1 miljoen euro zelfs nog 2 keer zoveel. Vandaag halen we nog 30 graden in het oosten. Elders is de grote hitte voorbij met maxima halfweg de 20 graden. Vanavond plaatselijk kans op wat onweer. Dit weekend een stuk frisser, maar wel droog, 23 graden.
6: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circus acts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Brukkelederen jassen zijn stevige gitaar, dat was zo'n beetje het merk van Suzy Quattro. In de jaren 70 kwamen we binnen met een hit van Suzy. Ken de Ken. Heel goedemorgen. Het ken allemaal als we willen. Laat ons daarvan uitgaan. En als we willen, brengen we fijne muziek mee. Dat hebben we ook gedaan deze morgen, speciaal voor jou.

Eddie Grant, Gimme Hope Joanna, gevolgd door Black and White Brothers met Pump It Up. Straks is het de beurt aan Phil Collins met Easy Lover, een stevig nummer uit de jaren 80. Maar eerst Ja Farrell met Hit Me Up.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.

een soulnummer waarvan je denkt, ja, dat is er eentje uit de vorige eeuw, maar niks is minder waar. Het is een recente plaat van niemand minder dan Bruno Mars, heette On My Soul. Dit is Symphony van Clean Bandit en Sarah Larson.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

de zomer van 2008 maakte Sarah Barry het mooie weer dankzij deze hit. Love Song was dat. We gaan even kijken welk weer het vandaag wordt. Wel, ik heb goed nieuws. Het wordt vandaag geen 30 graden meer. Ik had nooit gedacht dat ik dat ooit kon zeggen. Het wordt maximaal zo'n 26 graden. En als je naar buiten kijkt, zal je misschien zien dat het al wat bewolkt is. Wel, die wolken gaan een tijdje blijven hangen, maar de zon gaat er zeker en vast doorkomen. Geniet ervan. Dit is CB Milton. It's a Love Thing. Hele goede morgen.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijk.

Leona Lewis hoort je Bedroom Time en daarvoor Pommelien Thijs met Ik Moet Gaan. Maar wees gerust, ze blijft toch een tijdje bij ons, denk ik. Deze straf van de lamp, Pommelien Thijs. Dit zijn Dolly Dots.

0: feest.
1: Die Nederlandstalige nieuwe dans, dat is toch wel dankzij Stien en Fraukje onder andere. Je hoorde hen samen met Nooit Meer Spijt. Bij Gigi Andersen gaan we richting nieuws. Nieuws komt eraan om 8:00. En daarna zijn we terug. Tot zo, tot aan de andere kant van het nieuws. Hier is African Baby.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt toen enkele paarden op hond sloegen tijdens een paardensportkamp. Dat gebeurde toen één paard tijdens een bosrit struikelde. De andere paarden schrokken daar hard van. 8 kinderen moesten ook even naar het ziekenhuis, maar niemand raakte ook echt zwaar gewond. Het Agentschap voor Natuur en Bos dient klacht in voor brandstichting in het Nationaal Park Hoge Kempen. De brand bleef er beperkt, maar na onderzoek bleken meerdere brandhaarden aangestoken. Vlaams minister Jo Broens wil daarom met een strafklacht een krachtig signaal geven. De bosbrand in Zaragoza in het noorden van Spanje heeft nu al meer dan 7600 hectare natuur vernield. De brand is complex, zegt de brandweer. Het kan nog dagen duren voor alles is geblust. Nieuws over menselijke slachtoffers is er nog niet. Bij een bosbrand vorige week kwamen in Spanje 13 mensen om toen ze ingesloten raakten. In Fontainebleau bij Parijs is de snelweg intussen voor een deel weer open, nadat die was afgesloten door de bosbrand daar. De brandweer had de snelweg nodig om vlot over en weer te kunnen rijden. Het Amerikaanse leger heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het zuiden. Onder meer bruggen, een treinstation en een luchthaven zijn geraakt. De VS viseerde vooral een havenstad waar de enige kerncentrale staat van Iran. En opnieuw heeft Iran gereageerd. In Bahrein ging het luchtalarm af. Kuwait moest drones en raketten afweren en ook richting Qatar is een projectiel onderschept. En het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé droeg tijdens de WK-finale van 1958, gewonnen door Brazilië, is in New York geveild voor omgerekend 4,3 miljoen euro. Pelé was toen 17 en hij scoorde 2 van de 5 doelpunten tegen Zweden, toen ook het gastland. Het is het op één na duurst verkochte voetbaltruitje ooit. Dat van Diego Maradona kostte met 8,1 miljoen euro zelfs nog 2 keer zoveel. Vandaag halen we nog 30 graden in het oosten. Elders is de grote hitte voorbij met maxima halfweg de 20 graden. Vanavond plaatselijk kans op wat onweer. Dit weekend een stuk frisser, maar wel droog, 23 graden.
7: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
8: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
9: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
8: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
9: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

17 juli zijn we. Het is vrijdag, de laatste werkdag van de week. En misschien ben je ook nog volop aan het genieten van de vakantie. Blijf het dus zeker doen, zeker en vast. En ook met die radio aan op RBS. Iets na 8 uur. Hele goede morgen. Welkom in de ochtendshow.

Rani Amori, Laura Pausini. Ja, daarvoor David Bowie met China Girl. Comme il faut, dat is zo'n fantastisch broederschap. Die gasten hebben heel fantastische, leuke, goede dingen gemaakt. En ze doen dat nog altijd na zoveel jaar. Maar dit is een samenzang uit liefde voor muziek. Stilte na de storm.

0: Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS, de multibrand automerken specialist.

0: lijst met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

liefde voor alles. Dat was een beetje de boodschap van Boyzone in 94. Let Me For A Reason hoorde je. En daarvoor Jennifer Lopez met Dance Again. Onze radioklassieker komt uit 1972. Perfect Day. En ik hoop voor jou dat het een perfect day wordt. Lou Reed komt er straks aan met deze van Whispers.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website.

0: TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Om 9 uur kan je kijken naar Misviering. En Eclipse in beweging is er om 9:45. De Flying Doctors zijn er om 10 uur en 5:10. Hij is er ook Borgen om 10:50. En Sterrenwensochtend is er om 11:55. Clips à la carte zomer is er om 11:55. En Puurs Sint-Amans is er om 12:30. Wapens van de Tweede Wereldoorlog is er om 13:00. En de oorlogsjaren 1940-1945 is er om 11:15. Berlin 59 is er om 11:50. En Axel Noor is er om 14:30. Mariot Zomert is er om 15:00 en Bonanza is er deze namiddag om 4:05. Sterrenwensavond is er om 17:45 en De Dingen des Levens met aflevering 14.278 is er om 17:50. Mooi en Medogeloos met aflevering 9.487 is er om 6:55. En Stapland is er vanavond om 7:05.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 17 juli. Dit is het regionale nieuws. N-VA Lokeren vraagt om een strengere aanpak van de overlast aan het Bertha Braakmanhof, waar buurtbewoners zich onveilig voelen door jongeren die geluidsoverlast en vandalisme veroorzaken. Fractieleider Manu Dirks pleit voor nul tolerantie. Gemeenteraadslid Filip van Strijdonk wijst op toegenomen overlast en vraagt om meer actie. Burgemeester Anteunis bevestigt dat een beperkte groep jongeren verantwoordelijk is en benadrukt dat de aanpak gericht moet blijven met patrouilles en gesprekken met ouders om de situatie te verbeteren. En we blijven in Lokeren, want in Koewacht is een landbouwer overleden nadat hij onder zijn tractor terechtkwam. Het ongeval vond plaats aan de Nederlandse grens en het parket van Oost-Vlaanderen beschouwt het als een tragisch voorval. De man was sinds maandag vermist. Zijn levenloze lichaam werd woensdag met een drone gevonden in de Beukendreef. Hij was met zijn tractor, die een aanhangwagen trok, in de gracht gesukkeld en raakte vervolgens gekneld. Eerste bevindingen wijzen erop dat er geen derden betrokken waren bij het ongeval. Er is een debat over de toekomst van het Bauhaus in Sint-Niklaas, dat de afgelopen jaar slechts 146 dagen werd gebruikt voor evenementen. Veel mensen vinden dat de hal meer mogelijkheden kan bieden, zoals theater, sporttoernooien en creatieve markten. Een terugkerend probleem is de hoge huurprijs die het gebruik beperkt. Er zijn ook voorstellen voor betere communicatie over wat er te doen is en zelfs een transformatie van het gebouw naar een open ontmoetingsplek. Over het algemeen heerst er een positieve houding met de nadruk op de noodzaak dat de hal toegankelijker moet worden voor zowel organisatoren als bezoekers. En Aalst heeft speciale maatregelen getroffen voor daklozen door de aanhoudende hitte. De stad verdeelt water en zonnecrème via straathoekwerkers en biedt daklozen de mogelijkheid om zich gratis te douchen in de brug en lokaal dienstencentrum De Marentak. Schepen Katrien Beulens legde uit dat deze acties deel uitmaken van het nationale hitteplan en zijn afgestemd met straathoekwerkers. Daarnaast is er de intentie om de openingstijden van de brug te verruimen, zodat er meer ondersteuning kan worden geboden. Dit alles is bedoeld om daklozen te helpen tijdens deze warme periode. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 17 juli. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

tentoonstelling Unieke Mensen bekijken in het gemeentehuis. Iedereen is uniek, maar de ene heeft wel wat meer unieke kenmerken dan iemand anders. Daarom zijn ze op zoek naar jou. Ben je superklein en loop je overal onderdoor, of kan je net overal aan in de winkel? Ben je geboren met drie vingers of heb je een teentje te veel? Misschien behaalde jij wel die medaille op de wereldspelen, of heb je een hond die een uniek kunstje kan? Dan is de kans groot dat jouw foto te zien zal zijn op deze fototentoonstelling. Wil jij zo'n foto laten maken? Dan kan je mailen naar fotomantiek@gmail.com. Je krijgt dan drie digitale foto's als dank. Deze fototentoonstelling gaat door van woensdag 1 juli tot zondag 30 augustus in het gemeentehuis van Loekristi.

0: echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
0: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
0: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
4: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
4: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
4: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bikeparts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 10 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Meer dan 18.000 Belgen zitten tot aan hun pensioen ziek thuis door een tijdelijke coronamaatregel. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij bevoegd minister Van den Broeke. Het gaat om langdurig zieken die tijdens de pandemie op controle moesten, maar door de hoge druk op de zorg permanent op ziekteverlof gezet werden. Minister Van den Broeke wil hen nu opnieuw oproepen om te controleren of ze nog altijd recht hebben op een ziekteuitkering. Het parlement heeft ingestemd met een reeks maatregelen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Wie een celstraf van 1,5 jaar kreeg of minder, krijgt een enkelband. Er zijn wel uitzonderingen. En buitenlandse gevangenen die niet beschikken over een verblijfsvergunning, zullen ons land sneller moeten verlaten. Door de overbevolking kunnen sommige gedetineerden die tot 3 jaar cel kregen, nu al vervroegd vrijkomen. En dat blijft zo tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft in een toespraak zware beschuldigingen geuit aan het adres van China. Volgens hem heeft de Chinese overheid meer dan 200 miljoen persoonsgegevens gestolen. Trump spreekt van de grootste verkiezingsdiefstal ooit. Hij beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen van 2020 onterecht won. Trump zegt nu dat hij documenten zal vrijgeven die dit bewijzen. Nog in de Verenigde Staten hebben al zo'n 7000 mensen hevige diarree gekregen nadat ze besmet werden met een parasiet. Zo'n 141 van hen liggen in het ziekenhuis. De bron van de besmetting zou ijsbergsla zijn van de fastfoodketen Taco Bell. De sla is afkomstig van 1 leverancier uit Mexico. Taco Bell heeft de sla al weggehaald uit vestigingen uit 5 Amerikaanse staten. De regering van de Falklandeilanden reageert ontgoocheld op het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond dat de Falklandeilanden Argentinië toebehoren. De spelers toonden het spandoek na hun zege tegen Engeland. In de jaren 80 vochten Argentinië en Engeland een bloedige strijd uit over de eilandengroep. Daarna werd het Brits grondgebied. De Argentijnse ploeg riskeert een boete van de FIFA. Nooit eerder waren we zo actief op Netflix. In de eerste 6 maanden van dit jaar gaat het om zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf bekendgemaakt. Vraag is wel of we al die uren ook effectief gekeken hebben. Vaak staat Netflix ook gewoon op terwijl we andere dingen aan het doen zijn. De meest bekeken film was War Machine, de populairste serie His and Hers. En I, Hostage met onze Louis Talpe was in de eerste helft van dit jaar goed voor 5 miljoen views. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima tussen 22 en 28 graden. In het weekend zijn er meer wolken en wordt het frisser. Morgen halen we 25 graden, zondag een graad of 23.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets,

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink ramen en deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
3: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 17 juli. Dit is het regionale nieuws. N-VA Lokeren vraagt om een strengere aanpak van de overlast aan het Bertha Braakmanhof, waar buurtbewoners zich onveilig voelen door jongeren die geluidsoverlast en vandalisme veroorzaken. Fractieleider Manu Dirks pleit voor nul tolerantie. Gemeenteraadslid Philip van Strijdonk wijst op toegenomen overlast en vraagt om meer actie. Burgemeester Anteunis bevestigt dat een beperkte groep jongeren verantwoordelijk is en benadrukt dat de aanpak gericht moet blijven met patrouilles en gesprekken met ouders om de situatie te verbeteren. En we blijven in Lokeren, want in Koewacht is een landbouwer overleden nadat hij onder zijn tractor terechtkwam. Het ongeval vond plaats aan de Nederlandse grens en het parket van Oost-Vlaanderen beschouwt het als een tragisch voorval. De man was sinds maandag vermist. Zijn levenloze lichaam werd woensdag met een drone gevonden in de Beukendreef. Hij was met zijn tractor, die een aanhangwagen trok, in de gracht gesukkeld en raakte vervolgens gekneld. Eerste bevindingen wijzen erop dat er geen derden betrokken waren bij het ongeval. Er is een debat over de toekomst van het Bauhaus in Sint-Niklaas, dat de afgelopen jaar slechts 146 dagen werd gebruikt voor evenementen. Veel mensen vinden dat de hal meer mogelijkheden kan bieden, zoals theater, sporttoernooien en creatieve markten. Een terugkerend probleem is de hoge huurprijs die het gebruik beperkt. Er zijn ook voorstellen voor betere communicatie over wat er te doen is en zelfs een transformatie van het gebouw naar een open ontmoetingsplek. Over het algemeen heerst er een positieve houding met de nadruk op de noodzaak dat de hal toegankelijker moet worden voor zowel organisatoren als bezoekers. En Aalst heeft speciale maatregelen getroffen voor daklozen door de aanhoudende hitte. De stad verdeelt water en zonnecrème via straathoekwerkers en biedt daklozen de mogelijkheid om zich gratis te douchen in de brug en lokaal dienstencentrum De Marentak. Schepen Katrien Beulus legde uit dat deze acties deel uitmaken van het nationale hitteplan en zijn afgestemd met straathoekwerkers. Daarnaast is er de intentie om de openingstijden van de brug te verruimen, zodat er meer ondersteuning kan worden geboden. Dit alles is bedoeld om daklozen te helpen tijdens deze warme periode. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 17 juli. Graag tot morgen.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: glasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via

0: onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
0: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Tijdens de hittegolf in juni en in de eerste dagen daarna waren er in ons land 2000 meer overlijdens dan normaal. De oversterfte bedraagt daarmee 48%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het gezondheidsinstituut Cienzano. Vorige week was er nog sprake van bijna 1750 bijkomende doden. Maar na een update van de gegevens is het cijfer verder opgelopen. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwachten mobiliteitsorganisaties. Vele regio's in Europa hebben vakantie nu. En daardoor zullen de snelwegen snel vollopen. Want veel mensen vertrekken nu op reis. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland. Er staan wellicht vooral files op snelwegen richting Italië en Zwitserland. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket op het laatste moment afgeblazen. De lancering werd afgebroken op een moment dat de motoren van de raket al aanstonden. Maar de lancering werd automatisch gestopt omdat sommige motoren niet startten. Dit moest de 13e testvlucht worden van Starship. Over enkele dagen wordt opnieuw geprobeerd. In Duitsland is de fractieleider van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering tegen van draagmoederschap, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de Verenigde Staten. Kranten en sommige politici van andere partijen noemen die zet hypocriet. Het is droog met geregeld zon en tot 28 graden. In de provincie Luxemburg kan het onweren. Ook in het weekend afwisselend wolken en zon bij zachte temperaturen tot 24 graden.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
5: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
3: Panos. Enjoy your break.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: I wanna give you devotion.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 17 juli. Dit is het regionale nieuws. N-VA Lokeren vraagt om een strengere aanpak van de overlast aan het Bertha Braakmanhof, waar buurtbewoners zich onveilig voelen door jongeren die geluidsoverlast en vandalisme veroorzaken. Fractieleider Manu Dirks pleit voor nul tolerantie. Gemeenteraadslid Philip van Strijdonk wijst op toegenomen overlast en vraagt om meer actie. Burgemeester Anteunis bevestigt dat een beperkte groep jongeren verantwoordelijk is en benadrukt dat de aanpak gericht moet blijven met patrouilles en gesprekken met ouders om de situatie te verbeteren. En we blijven in Lokeren, want in Koewacht is een landbouwer overleden nadat hij onder zijn tractor terechtkwam. Het ongeval vond plaats aan de Nederlandse grens en het parket van Oost-Vlaanderen beschouwt het als een tragisch voorval. De man was sinds maandag vermist. Zijn levenloze lichaam werd woensdag met een drone gevonden in de Beukendreef. Hij was met zijn tractor, die een aanhangwagen trok, in de gracht gesukkeld en raakte vervolgens gekneld. Eerste bevindingen wijzen erop dat er geen derden betrokken waren bij het ongeval. Er is een debat over de toekomst van het Bauhaus in Sint-Niklaas, dat de afgelopen jaar slechts 146 dagen werd gebruikt voor evenementen. Veel mensen vinden dat de hal meer mogelijkheden kan bieden, zoals theater, sporttoernooien en creatieve markten. Een terugkerend probleem is de hoge huurprijs die het gebruik beperkt. Er zijn ook voorstellen voor betere communicatie over wat er te doen is en zelfs een transformatie van het gebouw naar een open ontmoetingsplek. Over het algemeen heerst er een positieve houding met de nadruk op de noodzaak dat de hal toegankelijker moet worden voor zowel organisatoren als bezoekers. En Aalst heeft speciale maatregelen getroffen voor daklozen door de aanhoudende hitte. De stad verdeelt water en zonnecrème via straathoekwerkers en biedt daklozen de mogelijkheid om zich gratis te douchen in de brug en lokaal dienstencentrum De Marentak. Schepen Katrien Beulus legde uit dat deze acties deel uitmaken van het nationale hitteplan en zijn afgestemd met straathoekwerkers. Daarnaast is er de intentie om de openingstijden van de brug te verruimen, zodat er meer ondersteuning kan worden geboden. Dit alles is bedoeld om daklozen te helpen tijdens deze warme periode. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 17 juli. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Een van de meest opmerkelijke figuren in de muziekwereld, dat kan je wel zeggen, van Grace Jones. Dat was ze met I've Seen That Face Before. Misschien wel dit gezichtje van een Guardian Angel. Hier is Masquerade. Straks nog Leijers, Michiels en Soul Sister. Ja, toen gingen ze in die tijd zo door het leven en de muziekwereld met die hit She's Gone.

En weg was ze. Dat was She's Gone, een nummer van Leijers, Michiels en Soul Sister. We komen aan drie platen op een rij op deze vrijdag 17 juli. Wiz Khalifa en Charlie Puth met See You Again. Er is Avril Lavigne met I'm With You. Maar eerst deze van London Beat. You Bring On The Sun.

0: krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.

0: Bos. Enjoy your break. Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
1: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via autocenterlds.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioene, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

gedaan met zo'n muziek erbij. Gaat het weekend wel vlot binnenkomen natuurlijk. C'est beau, la bourgeoisie van Disco Beach. En daarvoor Somber met Home Wrecker. Deze kent u zeker en vast wel. Laat u eens goed gaan. Misschien wat luchtgitaar erbij. Waarom niet? Kan allemaal op een vrijdagnamiddag. Hier is dat 1983 van Helen met Jump.

echt goed om dat nummer terug te horen, uiteraard. Dat was Jump van Van Halen. Het volgende nummer, dat hoor je niet zo veel op de radio, maar toch brengen we het nog eens graag voor u op deze vrijdagnamiddag. Hier is Mosaic met Wat zie ik je graag.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Ze heeft blijkbaar veel mensenkennis. Dat was Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Spice Girls nu uit 1997 met Stop.

Uit de glorie periode van Spice Girls, dat was Stop. We stoppen uiteraard nog niet vandaag. We gaan nog helemaal door. 24 uur op 7 hier bij RBS Radio. Met straks nog Benny Nijman. Die brengt zijn single Ik Weet Niet Hoe. Maar eerst deze mooie van Dinah Washington. Hier is Mad About The Boy.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Tijdens de hittegolf in juni en in de eerste dagen daarna waren er in ons land 2000 meer overlijdens dan normaal. De oversterfte bedraagt daarmee 48%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het gezondheidsinstituut Cienzano. Vorige week was er nog sprake van bijna 1750 bijkomende doden. Maar na een update van de gegevens is het cijfer verder opgelopen. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwachten mobiliteitsorganisaties. Vele regio's in Europa hebben vakantie nu. En daardoor zullen de snelwegen snel vollopen. Want veel mensen vertrekken nu op reis. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland. Er staan wellicht vooral files op snelwegen richting Italië en Zwitserland. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket op het laatste moment afgeblazen. De lancering werd afgebroken op een moment dat de motoren van de raket al aanstonden. Maar de lancering werd automatisch gestopt omdat sommige motoren niet startten. Dit moest de 13e testvlucht worden van Starship. Over enkele dagen wordt opnieuw geprobeerd. In Duitsland is de fractieleider van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering tegen van draagmoederschap, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de Verenigde Staten. Kranten en sommige politici van andere partijen noemen die zet hypocriet. Het is droog met geregeld zon en tot 28 graden. In de provincie Luxemburg kan het onweren. Ook in het weekend afwisselend wolken en zon bij zachte temperaturen tot 24 graden.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
8: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
7: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
8: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: zie.
1: We zaten even in de Rosse buurt op deze vrijdag. Waar komen we overal terecht, zeg? Dat was Spider Murphy Gang met Skandaal im Sperrbezirk. Dan maar liever bij de piano blijven. En het mag dan best wel een oude piano zijn. Die van Diana Ross bijvoorbeeld. Straks is er nog Sash met Tina Cousins. En zij brengen Mysterious Times.

Inderdaad, we zitten in ongelooflijke tijden. Mysterious Times van Sash en Tina Cousins. Op deze vrijdag nog muziek van Chris Kapp met Liar Liar. Er is Shakespeare's Sister met Stay, maar eerst een lap erop geven met deze van Belle Perez.

0: prijsvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: Ahoy van Klassiek.
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

Dat was uiteraard muziek van Shakira, Underneath Your Clothes. En daarvoor moest Sam Fender en Olivia Dean... ja, ze moesten zichzelf een beetje inhouden in dat nummer Rain Me In. Wij laten de teugels nog eens vieren met deze van Dan Houtman. Dat is Relight My Fire. Straks is er ook nog muziek van Niels William, Zie Ze Doen...

0: ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

zag jou maar even. Dat was muziek van de Romeo's. Nu een beetje gas terugnemen voor dit mooie nummer van I'm a Queen. We gaan luisteren naar The Voice.

Na The Voice van Emir Queen was er dit magistraal nummer van Brian Ferry, Slave to Love. En dat brengt ons bijna bij het einde van dit programma. Wat mij betreft natuurlijk. Straks is er om 4 uur nog Christophe Hennionk bij RBS Radio. Straks nog Kumba Kaulo met Pata Pata. Maar eerst deze van Will Smith. Getting Jiggy With It. Fijn weekend allemaal. Tot de volgende.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
0: RBS Nieuws.
5: De kust maakt zich op voor een druk weekend. Volgens Westtour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjesmensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk start ook het bouwverlof. Op het Broekereplein in Brussel zijn de 6 slachtoffers herdacht die 3 dagen geleden omkwamen bij de brand in het Oxygebouw. Heel wat vertegenwoordigers uit de bouw- en metaalsector kwamen er samen en legden bloemen neer. ABVV-voorzitter Bert Engelaar hield een pakkende toespraak. Hij wees erop dat de ramp aantoont hoe belangrijk veiligheid en gezondheid op het werk zijn. De precieze oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. Vandaag beginnen de Gentse feesten. Die zijn al aan hun 183ste editie toe. 10 dagen lang staat de Gentse binnenstad in het teken van onder meer muziek, theater en straatanimatie. In totaal staan er bijna 3500 activiteiten op het programma. De Gentse feesten duren tot en met 26 juli. In Frankrijk hebben de zware onweersbuien van gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Limoges kwam een vrouw om het leven toen ze onder een omgevallen boom belandde. En ten zuiden van Lyon overleed een man bij een woningbrand na een blikseminslag. Ook vandaag geldt in tientallen departementen nog code oranje voor hevig onweer. In Groot-Brittannië is Andy Burnham officieel de nieuwe leider van Labour. Maandag wordt hij ook premier. Hij volgt Keir Starmer op, die eerder een stap opzij moest zetten onder druk van zijn eigen partij. Burnham wordt de 6e premier in 7 jaar tijd. Boven New York hangt een dikke rookpluim. Dat is het gevolg van de bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is momenteel bijzonder slecht. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. We krijgen een mix van zon en wolken en de maxima liggen tussen 22 en 28 graden. In het weekend mogen we meer wolken verwachten en lagere temperaturen. Morgen halen we nog 25 graden, zondag gaan daar nog eens 2 graden af.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Endermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: De kust maakt zich op voor een druk weekend. Volgens Westtour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjesmensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk start ook het bouwverlof. Op het Broekereplein in Brussel zijn de 6 slachtoffers herdacht die 3 dagen geleden omkwamen bij de brand in het Oxygebouw. Heel wat vertegenwoordigers uit de bouw- en metaalsector kwamen er samen en legden bloemen neer. ABVV-voorzitter Bert Engelaar hield een pakkende toespraak. Hij wees erop dat de ramp aantoont hoe belangrijk veiligheid en gezondheid op het werk zijn. De precieze oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. Vandaag beginnen de Gentse feesten. Die zijn al aan hun 183ste editie toe. 10 dagen lang staat de Gentse binnenstad in het teken van onder meer muziek, theater en straatanimatie. In totaal staan er bijna 3500 activiteiten op het programma. De Gentse feesten duren tot en met 26 juli. In Frankrijk hebben de zware onweersbuien van gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Limoges kwam een vrouw om het leven toen ze onder een omgevallen boom belandde. En ten zuiden van Lyon overleed een man bij een woningbrand na een blikseminslag. Ook vandaag geldt in tientallen departementen nog code oranje voor hevig onweer. In Groot-Brittannië is Andy Burnham officieel de nieuwe leider van Labour. Maandag wordt hij ook premier. Hij volgt Keir Starmer op, die eerder een stap opzij moest zetten onder druk van zijn eigen partij. Burnham wordt de 6e premier in 7 jaar tijd. En boven New York hangt een dikke rookpluim. Dat is het gevolg van de bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is momenteel bijzonder slecht. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. We krijgen een mix van zon en wolken en de maxima liggen tussen 22 en 28 graden. In het weekend mogen we meer wolken verwachten en lagere temperaturen. Morgen halen we nog 25 graden, zondag gaan daar nog eens 2 graden af.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: jaren 80, de Pointer Sisters en Should I Do It? Aber ja, waarom niet? Welkom hier op RBS Radio voor alweer een nieuwe avondspit.
1: Christophe Hennion.
0: En dat is bij mij natuurlijk tot 6 uur. Met heel veel plezier draai ik de lekkerste platen voor jou. Zoals ook dit hier van David Bowie uit de jaren 70. Pre-sound en vision. Wel, hier moet je het doen met de sound. Voor de vision moet je zelf zorgen.

1968 van Tom Jones en zijn Delilah. Net Sky zometeen. Maar eerst gaan we even onze pokerface opzetten. Dankzij Lady Gaga.

0: kalender.
1: Tom Lanois komt naar Cultuurcentrum Lokeren met Reinaard, de solo. In deze avondvullende theatermonoloog blaast de auteur zijn succesvolle versie van het eeuwenoude vossenverhaal nieuw leven in. Lanois kruipt zelf in de huid van Reinaard, een sluwe schelm die verrassend actueel toont hoe populisme werkt. Verwacht een scherpe, geestige en meeslepende voorstelling vol taalvirtuositeit, humor en theatrale kracht. Reinaard, de solo, is te zien op vrijdag 11 september om 8:15 s'avonds in Cultuurcentrum Lokeren. Tickets en info via het Cultuurcentrum.

0: zijn Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
2: Panos. Enjoy your break.

Viola met Loredana natuurlijk. She's After My Piano. Het is ook alweer van 12 jaar geleden. Narana, Michael Walden, ervoor nog met Patty Austin. Gimme, gimme, gimme uit het midden van de jaren 80. Zometeen terug naar het begin van de jaren 90 met een zomerhit van toen de tijd van Sailor. Komt eraan met La Cumbia, maar eerst dit van de Backstreet Boys.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050, of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Guess what they dance in Colombia?

0: Peter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 17 juli. Dit is het regionale nieuws. N-VA Lokeren vraagt om een strengere aanpak van de overlast aan het Bertha Braakmanhof, waar buurtbewoners zich onveilig voelen door jongeren die geluidsoverlast en vandalisme veroorzaken. Fractieleider Manu Dirks pleit voor nul tolerantie. Gemeenteraadslid Filip van Strijdonk wijst op toegenomen overlast en vraagt om meer actie. Burgemeester Anteunis bevestigt dat een beperkte groep jongeren verantwoordelijk is en benadrukt dat de aanpak gericht moet blijven met patrouilles en gesprekken met ouders om de situatie te verbeteren. En we blijven in Lokeren, want in Koewacht is een landbouwer overleden nadat hij onder zijn tractor terechtkwam. Het ongeval vond plaats aan de Nederlandse grens en het parket van Oost-Vlaanderen beschouwt het als een tragisch voorval. De man was sinds maandag vermist. Zijn levenloze lichaam werd woensdag met een drone gevonden in de Beukendreef. Hij was met zijn tractor, die een aanhangwagen trok, in de gracht gesukkeld en raakte vervolgens gekneld. Eerste bevindingen wijzen erop dat er geen derden betrokken waren bij het ongeval. Er is een debat over de toekomst van het Bauhaus in Sint-Niklaas, dat de afgelopen jaar slechts 146 dagen werd gebruikt voor evenementen. Veel mensen vinden dat de hal meer mogelijkheden kan bieden, zoals theater, sporttoernooien en creatieve markten. Een terugkerend probleem is de hoge huurprijs die het gebruik beperkt. Er zijn ook voorstellen voor betere communicatie over wat er te doen is en zelfs een transformatie van het gebouw naar een open ontmoetingsplek. Over het algemeen heerst er een positieve houding met de nadruk op de noodzaak dat de hal toegankelijker moet worden voor zowel organisatoren als bezoekers. En Aalst heeft speciale maatregelen getroffen voor daklozen door de aanhoudende gieten. De stad verdeelt water en zonnecrème via straathoekwerkers en biedt daklozen de mogelijkheid om zich gratis te douchen in de brug en lokaal dienstencentrum De Marentak. Schepen Katrien Beulens legde uit dat deze acties deel uitmaken van het nationale gittenplan en zijn afgestemd met straathoekwerkers. Daarnaast is er de intentie om de openingstijden van de brug te verruimen, zodat er meer ondersteuning kan worden geboden. Dit alles is bedoeld om daklozen te helpen tijdens deze warme periode. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 17 juli. Graag tot morgen.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Sing met die monster hit uit het begin van de jaren 80. Funky Town op deze vrijdag 17 juli. Mochten zij beginnen met het tweede gedeelte van jouw avondspits.
1: Christophe en Jan.
0: Tot 6 uur met mij hier bij RWS Radio met de Sweet Sensation nu.

0: Sessie op de radio met een hit toentertijd in 1964 van Lulu and the Lovers. En nu gewoonweg een classic van je welste. Je hoort de shout. Stan van Samang komt er zo meteen aan. Maar eerst doen we nog even op z'n zomers met Juanes.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bikeparts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Waard. Zometeen is er RBS Continu natuurlijk, want het is vrijdag. Daarna Johan met zijn Funk en Soul Show. Met andere woorden, de moeite waard om je radio op RBS Radio te houden. Ik ben er maandag weer. Nog een fijn weekend.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 6 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen de verdachte vrijgelaten die daar vandaag moesten verschijnen. Aanleiding is dat de verdachte niet ter plaatse geraakte omdat de wagens voor het gevangenentransport defect zijn en stilstaan. Omdat dit probleem al vaker is voorgekomen en omdat de raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging worden geschonden, is beslist om alle beklaagden te laten gaan. Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachte in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Er komen scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen naar aanleiding van de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag geen water meer worden opgepompt uit alle waterlopen. En ook voor de pleziervaart komen er beperkingen vanaf woensdag. Die mag alleen nog samen met beroepsvaart door een sluis. Op zon- en feestdagen zijn er wel enkele uitzonderingen mogelijk voor pleziervaarders. In de haven van Antwerpen mogen schepen opnieuw laden en lossen aan alle kaaien van het deurgangdok. Dinsdagavond lekte er een giftige stof uit een container, waardoor er een veiligheidszone werd ingesteld met hinder voor de scheepvaart. Er moesten 186 mensen medisch onderzocht worden. Eén patiënt lag op intensieve zorg, maar intussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Uit metingen blijkt nu dat de volledige omgeving opnieuw veilig is. In Iran vraagt het ministerie van Energie aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de hernieuwde Amerikaanse aanvallen toe dat stroominstallaties geraakt zijn, maar zegt niet wat juist getroffen is. Bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait heeft Iran ook een elektriciteitscentrale beschadigd en een installatie om drinkwater te produceren. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kansen op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw 24 graden.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
3: Panos. Enjoy your break.

0: wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink ramen en deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website Marcel Vink.

0: activiteitenkalender.
1: In Sint-Niklaas staat deze zomer een bijzondere ontdekkingstocht op het programma. Op donderdag 6 augustus kunnen geïnteresseerden deelnemen aan de Mercatorwandeling, een begeleide rondleiding door het stadscentrum. Onder begeleiding van gids Bart duiken deelnemers in het leven en het werk van de beroemde cartograaf Gerard Mercator. Tijdens de wandeling komen onder meer zijn band met het Waasland en de betekenis van zijn opvallende hoofddeksel aan bod. Een ideale gelegenheid dus om meer te leren over een van de bekendste figuren uit onze geschiedenis. De wandeling start om 7 uur aan het Sinterklaasbeeld op de Grote Markt en duurt tot 9 uur. De activiteit is geschikt voor volwassenen vanaf 18 jaar. Meer informatie via de toeristische dienst van Sint-Niklaas.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 17 juli. Dit is het regionale nieuws. N-VA Lokeren vraagt om een strengere aanpak van de overlast aan het Bertha Braakmanhof, waar buurtbewoners zich onveilig voelen door jongeren die geluidsoverlast en vandalisme veroorzaken. Fractieleider Manu Dirks pleit voor nul tolerantie. Gemeenteraadslid Philip van Strijdonk wijst op toegenomen overlast en vraagt om meer actie. Burgemeester Anteunis bevestigt dat een beperkte groep jongeren verantwoordelijk is en benadrukt dat de aanpak gericht moet blijven met patrouilles en gesprekken met ouders om de situatie te verbeteren. En we blijven in Lokeren, want in Koewacht is een landbouwer overleden nadat hij onder zijn tractor terechtkwam. Het ongeval vond plaats aan de Nederlandse grens en het parket van Oost-Vlaanderen beschouwt het als een tragisch voorval. De man was sinds maandag vermist. Zijn levenloze lichaam werd woensdag met een drone gevonden in de Beukendreef. Hij was met zijn tractor die een aanhangwagen trok in de gracht gesukkeld en raakte vervolgens gekneld. Eerste bevindingen wijzen erop dat er geen derden betrokken waren bij het ongeval. Er is een debat over de toekomst van het Bauhaus in Sint-Niklaas, dat de afgelopen jaar slechts 146 dagen werd gebruikt voor evenementen. Veel mensen vinden dat de hal meer mogelijkheden kan bieden, zoals theater, sporttoernooien en creatieve markten. Een terugkerend probleem is de hoge huurprijs die het gebruik beperkt. Er zijn ook voorstellen voor betere communicatie over wat er te doen is en zelfs een transformatie van het gebouw naar een open ontmoetingsplek. Over het algemeen heerst er een positieve houding met de nadruk op de noodzaak dat de hal toegankelijker moet worden voor zowel organisatoren als bezoekers. En Aalst heeft speciale maatregelen getroffen voor daklozen door de aanhoudende hitte. De stad verdeelt water en zonnecrème via straathoekwerkers en biedt daklozen de mogelijkheid om zich gratis te douchen in de brug en lokaal dienstencentrum De Marentak. Schepen Katrien Beulus legde uit dat deze acties deel uitmaken van het nationale hitteplan en zijn afgestemd met straathoekwerkers. Daarnaast is er de intentie om de openingstijden van de brug te verruimen, zodat er meer ondersteuning kan worden geboden. Dit alles is bedoeld om daklozen te helpen tijdens deze warme periode. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 17 juli. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
3: RBS.
0: RBS Radio.

0: nieuws. De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen de verdachte vrijgelaten die daar vandaag moesten verschijnen. Aanleiding is dat de verdachte niet ter plaatse geraakte omdat de wagens voor het gevangenentransport defect zijn en stilstaan. Omdat dit probleem al vaker is voorgekomen en omdat de raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging worden geschonden, is beslist om alle beklaagden te laten gaan. Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachte in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Er komen scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen naar aanleiding van de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag geen water meer worden opgepompt uit alle waterlopen. En ook voor de pleziervaart komen er beperkingen vanaf woensdag. Die mag alleen nog samen met beroepsvaart door een sluis. Op zon- en feestdagen zijn er wel enkele uitzonderingen mogelijk voor pleziervaarders. In de haven van Antwerpen mogen schepen opnieuw laden en lossen aan alle kaaien van het deurgangdok. Dinsdagavond lekte er een giftige stof uit een container, waardoor er een veiligheidszone werd ingesteld met hinder voor de scheepvaart. Er moesten 186 mensen medisch onderzocht worden. Eén patiënt lag op intensieve zorg, maar intussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Uit metingen blijkt nu dat de volledige omgeving opnieuw veilig is. In Iran vraagt het ministerie van Energie aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de hernieuwde Amerikaanse aanvallen toe dat stroominstallaties geraakt zijn, maar zegt niet wat juist getroffen is. Bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait heeft Iran ook een elektriciteitscentrale beschadigd en een installatie om drinkwater te produceren. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kansen op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt. Tegen de avond meer opklaringen en opnieuw 24 graden.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: We taste your soul. We taste your happiness. The Funk and Soul.

0: DS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio.

0: RBS Regionaal Nieuws.
1: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 17 juli. Dit is het regionale nieuws. N-VA Lokeren vraagt om een strengere aanpak van de overlast aan het Bertha Braakmanhof, waar buurtbewoners zich onveilig voelen door jongeren die geluidsoverlast en vandalisme veroorzaken. Fractieleider Manu Dirks pleit voor nul tolerantie. Gemeenteraadslid Philip van Strijdonk wijst op toegenomen overlast en vraagt om meer actie. Burgemeester Anteunis bevestigt dat een beperkte groep jongeren verantwoordelijk is en benadrukt dat de aanpak gericht moet blijven met patrouilles en gesprekken met ouders om de situatie te verbeteren. En we blijven in Lokeren, want in Koewacht is een landbouwer overleden nadat hij onder zijn tractor terechtkwam. Het ongeval vond plaats aan de Nederlandse grens en het parket van Oost-Vlaanderen beschouwt het als een tragisch voorval. De man was sinds maandag vermist. Zijn levenloze lichaam werd woensdag met een drone gevonden in de Beukendreef. Hij was met zijn tractor, die een aanhangwagen trok, in de gracht gesukkeld en raakte vervolgens gekneld. Eerste bevindingen wijzen erop dat er geen derden betrokken waren bij het ongeval. Er is een debat over de toekomst van het Bauhaus in Sint-Niklaas, dat de afgelopen jaar slechts 146 dagen werd gebruikt voor evenementen. Veel mensen vinden dat de hal meer mogelijkheden kan bieden, zoals theater, sporttoernooien en creatieve markten. Een terugkerend probleem is de hoge huurprijs die het gebruik beperkt. Er zijn ook voorstellen voor betere communicatie over wat er te doen is en zelfs een transformatie van het gebouw naar een open ontmoetingsplek. Over het algemeen heerst er een positieve houding met de nadruk op de noodzaak dat de hal toegankelijker moet worden voor zowel organisatoren als bezoekers. En Aalst heeft speciale maatregelen getroffen voor daklozen door de aanhoudende gieten. De stad verdeelt water en zonnecrème via straathoekwerkers en biedt daklozen de mogelijkheid om zich gratis te douchen in de brug en lokaal dienstencentrum De Marentak. Schepen Katrien Beulens legde uit dat deze acties deel uitmaken van het nationale gietenplan en zijn afgestemd met straathoekwerkers. Daarnaast is er de intentie om de openingstijden van de brug te verruimen, zodat er meer ondersteuning kan worden geboden. Dit alles is bedoeld om daklozen te helpen tijdens deze warme periode. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 17 juli. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen de verdachte vrijgelaten die daar vandaag moesten verschijnen. Aanleiding is dat de verdachte niet ter plaatse geraakte omdat de wagens voor het gevangenentransport defect zijn en stilstaan. Omdat dit probleem al vaker is voorgekomen en omdat de raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging worden geschonden, is beslist om alle beklaagden te laten gaan. Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachte in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Er komen scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen naar aanleiding van de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag geen water meer worden opgepompt uit alle waterlopen. En ook voor de pleziervaart komen er beperkingen vanaf woensdag. Die mag alleen nog samen met beroepsvaart door een sluis. Op zon- en feestdagen zijn er wel enkele uitzonderingen mogelijk voor pleziervaarders. In de haven van Antwerpen mogen schepen opnieuw laden en lossen aan alle kaaien van het deurgangdok. Dinsdagavond lekte er een giftige stof uit een container, waardoor er een veiligheidszone werd ingesteld met hinder voor de scheepvaart. Er moesten 186 mensen medisch onderzocht worden. Eén patiënt lag op intensieve zorg, maar intussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Uit metingen blijkt nu dat de volledige omgeving opnieuw veilig is. In Iran vraagt het ministerie van Energie aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de hernieuwde Amerikaanse aanvallen toe dat stroominstallaties geraakt zijn, maar zegt niet wat juist getroffen is. Bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait heeft Iran ook een elektriciteitscentrale beschadigd.

0: een installatie om drinkwater te produceren. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kansen op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw 24 graden.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Summer. Here's some more burning funk and soul.
6: Damn, that's hot!
5: This is the Funk and Soul Show.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.sijsbruggeman.be.
2: Sijs Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 11 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
3: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 17 juli. Dit is het regionale nieuws. N-VA Lokeren vraagt om een strengere aanpak van de overlast aan het Bertha Braakmanhof, waar buurtbewoners zich onveilig voelen door jongeren die geluidsoverlast en vandalisme veroorzaken. Fractieleider Manu Dirks pleit voor nul tolerantie. Gemeenteraadslid Philip van Strijdonk wijst op toegenomen overlast en vraagt om meer actie. Burgemeester Anteunis bevestigt dat een beperkte groep jongeren verantwoordelijk is en benadrukt dat de aanpak gericht moet blijven met patrouilles en gesprekken met ouders om de situatie te verbeteren. En we blijven in Lokeren, want in Koewacht is een landbouwer overleden nadat hij onder zijn tractor terechtkwam. Het ongeval vond plaats aan de Nederlandse grens en het parket van Oost-Vlaanderen beschouwt het als een tragisch voorval. De man was sinds maandag vermist. Zijn levenloze lichaam werd woensdag met een drone gevonden in de Beukendreef. Hij was met zijn tractor, die een aanhangwagen trok, in de gracht gesukkeld en raakte vervolgens gekneld. Eerste bevindingen wijzen erop dat er geen derden betrokken waren bij het ongeval. Er is een debat over de toekomst van het Bauhaus in Sint-Niklaas, dat de afgelopen jaar slechts 146 dagen werd gebruikt voor evenementen. Veel mensen vinden dat de hal meer mogelijkheden kan bieden, zoals theater, sporttoernooien en creatieve markten. Een terugkerend probleem is de hoge huurprijs die het gebruik beperkt. Er zijn ook voorstellen voor betere communicatie over wat er te doen is en zelfs een transformatie van het gebouw naar een open ontmoetingsplek. Over het algemeen heerst er een positieve houding met de nadruk op de noodzaak dat de hal toegankelijker moet worden voor zowel organisatoren als bezoekers. En Aalst heeft speciale maatregelen getroffen voor daklozen door de aanhoudende hitte. De stad verdeelt water en zonnecrème via straathoekwerkers en biedt daklozen de mogelijkheid om zich gratis te douchen in de brug en lokaal dienstencentrum De Marentak. Schepen Katrien Beulens legde uit dat deze acties deel uitmaken van het nationale hitteplan en zijn afgestemd met straathoekwerkers. Daarnaast is er de intentie om de openingstijden van de brug te verruimen, zodat er meer ondersteuning kan worden geboden. Dit alles is bedoeld om daklozen te helpen tijdens deze warme periode. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 17 juli. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts-partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 12 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen de verdachte vrijgelaten die daar vandaag moesten verschijnen. Aanleiding is dat de verdachte niet ter plaatse geraakte omdat de wagens voor het gevangenentransport defect zijn en stilstaan. Omdat dit probleem al vaker is voorgekomen en omdat de raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging worden geschonden, is beslist om alle beklaagden te laten gaan. Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachte in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Er komen scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen naar aanleiding van de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag geen water meer worden opgepompt uit alle waterlopen. En ook voor de pleziervaart komen er beperkingen vanaf woensdag. Die mag alleen nog samen met beroepsvaart door een sluis. Op zon- en feestdagen zijn er wel enkele uitzonderingen mogelijk voor pleziervaarders. In de haven van Antwerpen mogen schepen opnieuw laden en lossen aan alle kaaien van het deurgangdok. Dinsdagavond lekte er een giftige stof uit een container, waardoor er een veiligheidszone werd ingesteld met hinder voor de scheepvaart. Er moesten 186 mensen medisch onderzocht worden. Eén patiënt lag op intensieve zorg, maar intussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Uit metingen blijkt nu dat de volledige omgeving opnieuw veilig is. In Iran vraagt het ministerie van Energie aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de hernieuwde Amerikaanse aanvallen toe dat stroominstallaties geraakt zijn, maar zegt niet wat juist getroffen is. Bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait heeft Iran ook een elektriciteitscentrale beschadigd en een installatie om drinkwater te produceren. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kansen op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw 24 graden.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.